Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Rijn is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
3: Nossa, nossa.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is.

0: In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

3. Come on, girl.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers

0: Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait...

0: De vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
3: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
2: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
4: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
2: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 8

0: Horizon Regio Nieuws Headlines.
1: Dr. Anton Matthijsenstraat in Buudhof. Vanaf vandaag aan het einde van de dag weer open. Nieuwe openingstijden voor Dorpshuis de Schammert in Leende. En Marktpaviljoen Valkenswaard mag na uitspraak Rechtbank Oost-Brabant blijven staan.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vanwege de vakantie is het relatief rustig op de wegen. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel een half uur vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Het staat 12 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je een kwartier extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice. De

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
4: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
3: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
5: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
6: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
3: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: Horizon.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht-Noord staat 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging vanaf Breda-Noord. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: don't call me up.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
6: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
8: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
7: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. En daardoor heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij De Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifantenivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier extra nodig. A17 Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra vanwege die file op de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, een hele goede morgen. Horizon uit werk met Van Dommelen achter de knopjes in de vakantiemodus. Op deze woensdag de 22e juli. Vanavond welkom, daar gaan we weer tot aan de klok van 12 uur. Met ja, natuurlijk een beetje in de tijd van het jaar. Een beetje vakantiestemming, dat mag ook. Dat hoort er allemaal bij. Begonnen met The Simple Minds and Promised You a Miracle. Nou, die miracle die komt er niet aan door de Gold Band met een noodgeval. Leuke plaat.

En we draaiden de Bengals met Manic Monday. En dat speciaal op woensdag. Dat moet kunnen, hè? Een mooie plaat ook van Robbie Williams. Die komt nu op mijn lijstje voor. En het heet She's the One.

De band van het Motown-label The Temptations. Hun grote hit, Papa Was a Rolling Stone. Productie van Norman Whitfield. En daarvoor hadden we Robbie Williams en She's the One. We gaan warme klanken laten horen. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Oye!

Een van de vele hits van de jongens Daryl Hall en John Oates. Dat waren ze met Out of Touch. En we hadden ook nog Gloria Estefan voor je met Oye Mi Canto. Ja, voor de kermisvierers kan nog een dagje. Dus ga er even van genieten. Opname nu van Fleetwood Mac en het heet Sarah.

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heeser Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heesen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heesen Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Leuke plaat nog steeds, Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss. En we bedanken Hans van den Broek en Hans van Goezen wederom voor de agendaberichten hier bij Radio Horizon. Ook hebben we nog Eruption gedraaid met de One Way Ticket to the Blues. Nu door met Elton John en een van zijn vele hits, Nikita.

Dat was de eerste grote hit voor Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymed. En daarvoor hadden we Elton John en Nikita. Elvis Costello nu met Oliver's Army. En dan hebben we nog tijd voor de Gibson Brothers. En even kijken, dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 11 uur.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 vanuit Eindhoven naar Luik. Tussen Maastricht-Noord en Maastricht-Centrum-Zuid heb je 5 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Numansdorp en Barendrecht heb je een half uur vertraging. Door een autobrand is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, een hele goede ochtend wederom. Het is weer net 11 uur geweest. Horizon het werk en de vakantiemodus. Begonnen wij met de opname van Madonna, haar grote hit Holiday. En het was tevens haar doorbraak. Andrew Gold op het lijstje en het heet Never Let Us Slip Away.

Dat was Mariah McKee en Show Me Heaven op deze woensdag de 22e juli. Ja, lekker een beetje genieten in de vakantietijd. Voor de mensen die nog aan het werk zijn, hou het een beetje recht, rustig aan. Misschien heb je het nog te goed, je vakantie, of je bent alweer terug. Dat kan natuurlijk ook. Oké, Twice as much nu met Sitting on a Fence.

Als de grote doorbraak voor Mark Knopfler en de Dire Straits en de Sultans of Swing. En voor Twice as Much met Sitting on a Fence. Begin jaren 70, een van de vele hits voor de formatie Shocking Blue, nu met Never Marry a Railroad.

Ja, en ze won het Songfestival wat jaartjes geleden. Bugs Fizz en Making Your Mind Up. En daarvoor Shocking Blue met zangeres Mariska Veres en Never Marry Your Railroad Man. We komen bijna niet uit. Hier zijn de Searchers en het heet Needles and Pins.

Leuke plaat, warme plaat ook. Kenny Loggins en Jim Messina. My Music and For The Searchers, Needles and Pins. Millie Jackson had een grote hit begin jaren 70. My Man's a Sweet Man.

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

Dat was Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll. We bedanken Hans van den Broek en Hans van Goezen wederom voor de agendaberichten op deze woensdag de 22e juli. We gaan nu door met de Electric Light Orchestra en het heet Mr. Blue Sky.

was de opname van de broer van David Cassidy. We hebben het over Sean Cassidy en A Morning Girl. En daarvoor hadden we die Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. David Bowie nu met Modern Love. En dan nog een stukje Bolland en Bolland en Earth and Fire. En dan gaan we op weg richting de commercials en nieuws van 12 uur. Na 12 uur de hoogste tijd voor de muziek van De Smaak van Zwaak. En dan in de middag met Peter van Echten, de tussenuur en Echt van Echt. En dan richting de avond. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Fijne woensdag nog en morgen om 10 uur ben ik er weer.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook 2 auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten 3 mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht, daardoor een kwartier vertraging tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden rijdt het even langs de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten vertraging. De rechter rijstrook is dicht vanwege werkzaamheden. En daardoor loopt het weer vast op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
6: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Peter van Echt.
9: Een bijzonder goedemiddag op deze woensdag, deze 22e juli. 20% van alle werkende volwassenen geeft het toe. Ja, ik flirt wel eens op het werk. En Miss Montreal...

0: Ja, het was het weetje van deze woensdag. 20% van alle werkende volwassenen die flirt wel eens op het werk. Een bijzonder goede middag hadden wij Miss Montreal.
1: Je zomervakantie start hier. Radio Horizon.

Ja, het zomert op je radio, hè. Vakantieperiode, leuke zomerse platen op de radio. Hadden wij Amazulu en Too Good To Be Forgotten. En eerder hadden wij nog Rafaella Cara. De ASML zomerspelen zijn weer volop aan de gang, waarbij kinderen gratis de hele zomer lang allerlei sporten kunnen uitproberen. ASML organiseert de spelen samen met Brabant Sport en andere organisaties om met name gezinnen met een hele kleine

portemonnee een fijne zomer te bieden. En deze derde editie doet ook de gemeente Valkenswaard mee. Het idee achter de zomerspelen die plaatsvinden in Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo en nu dus ook in Valkenswaard, is dat de kinderen tussen 6 en 13 jaar kennis kunnen maken met uiteenlopende sporten zoals voetbal, basketbal, freerunning en ook padellen en ook een bootcamp en zelfs dansen en ook judo, zie ik.

Ja, de ASML Zomerspelen. Bezoek onze website, er staat een heel groot artikel en wie weet kan je ook aansluiten. Hadden wij Foreigner en That Was Yesterday, het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, laat het ons weten. Doe het via info@rtvhorizon.nl. New York

Het is bijna 3:05 geworden. Hadden wij Stroma en Pom op de radio. En daar wil ik het eigenlijk bij laten om mezelf niet al te moeilijk te maken, als u begrijpt wat ik bedoel. Je ziet het mensen wel eens doen in de avonduren, een stukje wandelen. Het ommetje Borkel en Schaft is vernieuwd. De nieuwe wandelroute is 6,7 kilometer lang en voert door het buitengebied van de karakteristieke dorpen. En laat wandelaars kennis maken met het afwisselende landschap van het Dommeldaal. De route start op het Dorpsplein en loopt langs verschillende markante plekken, waaronder het Biestven, de oude houtfabriek, het historische bruggetje, het geitenschoor over de Dommel en de Antoniuskapel. De wandeling volgt de wandelknooppunten die met geel-groene markering zijn aangebracht. Moet het maar eens proberen. Het is sowieso een heel leuk gebied om daar een ommetje te maken. En zo'n kleine 7 kilometer moet toch wel even kunnen, hè? Het maakt je hoofd lekker leeg. Dat is waarom mensen dat doen waarschijnlijk. Dit is Robbie Williams en Heart and Eye.

0: let go. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. Het is niet zijn allergrootste, maar wel een hele mooie. Hadden wij Robbie Williams en Jorda Hard.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

van Phil Collins, Jordan Dance Into the Light. Fietsliefhebbers kunnen op 7, 8 en 9 augustus weer terecht in Leende voor de 8e editie van de Fiets Driedaagse. 3 dagen lang staan er uitgepeilde routes klaar van zo'n 30 en 50 kilometer, dwars door de dorpen en de natuur rondom Leende. En de organisatie ligt alvast een tipje van de sluier op over de routes. 1 dag gaat het richting Budelweert. De 2e dag gaat het richting Mierlo en Gerwe. En de 3e dag voert langs Gastel, Valkenswaard en ook Borkel. We hebben eigenlijk de hele horizonregio te pakken, vertelde mede-organisator Pim Kremers onlangs in een interview bij RTV Horizon. Leuk gezegd. Zorg in ieder geval dat jezelf, maar ook zeker je fiets in goede conditie is. En wil je er meer over weten, kun je terecht bij www.fietsdriedaagse.nl.

Ondanks de vakantieperiode zijn we er toch elke werkdag met het programma Het Tussenuur. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Hadden wij ABBA uit de jaren 70 en je hoorde de Eagle voorbij.

Captain Rainey en I Love Life. En daarvoor dus nog Wolf en Miss Montreal. Ik vond het een leuke plaat. Een beetje een vergeten plaat was het ook eigenlijk wel, hè? Zijn we aan het einde gekomen van dit tussenuur van deze woensdag, deze 22 juli. Bedankt ik je voor het luisteren. Maak er nog een mooie middag van. En straks om 4 uur dan zijn we er bijzonder graag weer met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tot later.

Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de Vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer, vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door, het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, de meeste oponthoud daar nu op de A16. Bij daar richting Rotterdam, bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 25 minuten. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 5 kilometer met nog eens een half uur extra reistijd. En er gebeurde een ongeluk op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Dat gebeurde ter hoogte van Valkenswaard. Hier zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oorspronkelijk is het hartstikke oud. Werd voor het eerst opgenomen door David en Jonathan in 1967 en later door Mark Elmond en Gene Pitney. Een eigen versie uit 1989 van deze Something's Got a Hold of My Heart.

0: het zal je maar gezegd worden. Een bijzonder goede middag op deze woensdag, deze 22 juli, hadden wij muziek van Madness. Welkom bij een nieuwe Echt van Echt.
1: Je zomervakantie start hier. Radio

Het zijn de hits van dit moment, hoorde je. De Bauza met Lose Myself. Ruim 70 medewerkers van woningcoöperatie Wocom verruilden onlangs hun werkplek voor de wijk. Tijdens de eerste editie van Wocom Doet hielpen zij huurders om bewonersinitiatieven uit te voeren. En daarbij ging het onder meer over het opknappen van een ontmoetingsplek tot het vergroenen van een buurt. Dat kunt u allemaal lezen op onze website hier bij Radio Horizon. Dit is Olivia Dean en Nice to Eat Ya.

0: zeker niet worden. 1968, het blijft natuurlijk een leuke plaat van de Hallies. Herkenbaar ook. En Stap, Stap, Stap en Olivia Dean hadden we daar nog voor met Nice to Eat Shutter. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Het is bijna 16:30 met Robbie Williams en The Forbidden Road.
1: I walked along a forbidden road. I had to know.

Met de schoolvakanties voor de deur. Ja, en wat gaan we doen, hè? Daarom hebben ze bij 1Camp op onze website wat leuke uitjes geplaatst om samen met de kids te ondernemen. Hebben ze netjes bij elkaar gezet. En wij van 1Camp en natuurlijk Radio Horizon wensen jullie allemaal een hele prettige vakantie. Hadden we Robbie Williams en de Forbidden Road.

0: het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Woenderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Woenderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij De Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

St. Peter. En daarvoor hadden we natuurlijk nog de Horizon Agenda, wat ik eerder al zei. Ondanks dat het zomervakantie is, vakantieperiode, is de Horizon Agenda toch redelijk goed gevuld. Dus we hebben een goede ondernemende regio hier waar wij dagelijks te horen zijn. Je hoort het dus allemaal voorbij komen in de Horizon Agenda. En dat doen we straks in het volgende uurtje nog een keertje. Dit is Limp Bizkit en Behind Blue Eyes.

programma hier op Radio Horizon. Het heet Fris uit de Veren. En op zaterdag of zondag willen we deze platen nog wel eens gebruiken als uuropener. El Giro blijft een mooie plaat en Jordan Morning Mr. Radio dus. Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Straks om 6:00 een nieuwe knooppunt Leenderheide met Frans van Dam. En verder nog de woensdageditie van Horizon verbreed. Dus lekker blijven luisteren, zou ik haast voor willen stellen. Tot zometeen na 5:00. En tot aan 5:00 doen we deze nog van Meat Love. I do anything for love, but I won't do that. Wat zou dat zijn?

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Start je dag met Fortune Coffee.
4: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die boven op zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. De meeste vertraging zien we nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden aan de Moerdijkbrug, of bij de Moerdijkbrug, is de rechterrijstrook dicht. De vertraging ruim 30 minuten. Daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar ruim 30 minuten ook. En wat nog opvalt is de N57 Middelburg richting de Brouwersdam voor Zeerooskerk een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

de 5 uur geworden met Alesso en Tove Lo en We Could Be Heroes. Op naar een uurtje of 6 deze middag. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt en Echte. De datum van vandaag, woensdag 22 juli. De nieuwe van Flair op de radio.

Ja, een alleraardigst plaatje van deze Sheryl Crow en All I Wanna Do. De ASML zomerspelen zijn weer volop aan de gang, waarbij kinderen gratis de hele zomer allerlei sporten kunnen uitproberen. ASML organiseert de spelen samen met Brabant Sport en andere organisaties om met name gezinnen met een kleine portemonnee een fijne zomer te bieden. Deze derde editie doet ook de gemeente Valkenswaard mee. Het idee achter de zomerspelen die plaatsvinden in Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Gelderop, Mierlo en nu dus ook in Valkenswaard is dat kinderen tussen de 6 en de 13 jaar kennis kunnen maken met uiteenlopende sporten zoals voetbal, basketbal, freerunning, dans, judo, padellen, bootcamp en ook balderen.

Up Nouveau en Lean On Me, die hoorde je voorbij komen in het programma Echt van Echt. En ondanks, ik zei het eerder al, de zomervakantie doen we dit programma toch elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. En u bent erbij, van harte welkom. En suggesties, daar zijn wij ook altijd heel erg blij mee natuurlijk. Marshmallow en Kelsia Ballerina.

Hey. Trouwens, Kelsia Ballerini. Ik zei ballerina, maar het is Ballerini en Marshmallow. En samen staan zij genoteerd in de hitparade met deze Another Drink. Dit is Laureen en Is It Love? Ja,

Ja, soms kan het wat stil worden in je leven. Hadden wij Bluff en met deze platen denk ik altijd nog weer terug aan mijn eigen vader. Alweer een behoorlijke tijd geleden trouwens. Ja. Zometeen de Horizon Agenda met Hans van den Broek. Hij is de redactie. Gepresenteerd worden door Hans van Groezen. Je hoort het de hele week lang door hier op Radio Horizon tijdens de dagprogrammering. En wil je daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit zijn de Trams en

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heze opnieuw het Heze Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heze. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heze Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.

hoorde je met Risk It All. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Echt van Echt van deze woensdag, deze 22e juli. Bedankt ik je voor het luisteren. Maak er nog een mooie avond van. En morgenmiddag om 14:00 zijn we er uiteraard weer met een nieuw tussenuur. En zometeen heel veel plezier met Knooppunt Leenderheide en Frans van Dam. En later nog de woensdageditie van Horizon

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een half uur. En daardoor loopt het ook nog altijd vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En dat kost je ook daar nog eens ruim 30 minuten. En tenslotte valt nog op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Bij Zeerooskerken 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van Dam.
8: En die zegt een bijzonder goedemiddag op deze goedenavond, neem me niet kwalijk. Ja, het gaat lekker vandaag op deze midweekse aflevering van Knoop in Lederrijden. Het is de woensdag, we gaan eraan beginnen jongens, van harte welkom. En dank aan Peter van Echt. Dankjewel Peter. Dit zijn Dexys Midnight Runners. Come on Eileen.

Ik dacht, laat ik gelijk het grootste hitgeweld van Dexys Midnight Runners nog eens opzetten. Uit 1982 alweer, jongens. Come on, Eileen. Ik had ook Gino kunnen doen. Ook een mooie plaat, trouwens. Voor de volgende keer. 6:06. Dit is Olivia Rodrigo met wat hulp van Robert Smith van The Cure.

kan dat zeggen? Dat er een nummer voor haar gecomponeerd is. Aisha Morris kan dat zeggen. Dat is de dochter van Stevie Wonder. Werd geboren in 1976. En dat staat ook op zijn album Songs in the Key of Life. Isn't she lovely? Nog een keertje. Bijna 6:15. Radio Horizon. Onderweg naar Harry Styles, American Girls. En wat hebben we nog meer? De ANWB inderdaad. En die simpels is die goede plaat van Charlie Puth, Michael McDonald, Kenny Loggins. Eerst terug naar 1989. Mooi hoor dit. Nick of Time, Bonnie Raitt.

Een vergeten album van The War on Drugs. De band van Adam Gunduciel. 2010 brachten ze Future Weather uit. Nee, niemand natuurlijk. En daar stond deze plaat op, Coming Through. En heel vaker dat je hem hoort, hoe mooier dat hij wordt, moet ik heel eerlijk zeggen. 6 minuten voor 6:30, zometeen. De Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, de ANWB, genaamd, in het kort. Die ons vertelt hoe het reelt en zeilt op de Nederlandse wegen.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het zuiden van het land op de A16, Breda Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging ruim 20 minuten. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Bijna 4 kilometer file met ook daar nog 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Niemansdorp 5 kilometer langzaam rijden stilstaan, kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

zonnetje begint langzamerhand weer een beetje te schijnen. De kust als eerste natuurlijk. De man uit Zeeland, Danny Vera. Nummer 1 uit 2019, een rollercoaster. Daarvoor de Felix Jaan remix van Cheerleader van Naomi. Het zijn Neil Tennant, Chris Lowe. Misschien wel het beste wat ze ooit gemaakt hebben, 1986. Luister nog eens naar West End Girls.

vorige week zondag sloot hij af op Tomorrowland. Wat voor het eerst, hè? Dat de Schotse DJ Calvin Harris er was. Dit keer samen met Jazzy. Satisfied rijden we. Hoog tijd voor de Simple Shazam. Whatever's Clever. Dat is het nieuwe album van Charlie Puth. Met hulp van Kenny G, Jeff Goldblum, Kenny Loggins en Michael McDonald. En die hoor je ook op deze plaat. Love and Exile. Tot morgen.

0: hier.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in het zuiden van het land. En dat is op de A16 bij Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. En de A17 Roosendaal-Dordrecht voor de aansluiting met die A16. Ook nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan €30. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n €2 tot €4 duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: thuis of onderweg.
1: Je luistert naar Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van knooppunt Leenderheide
1: tot over de Budelderbergen.
0: Radio Horizon.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits